0: Dis Post Dave met Brandstichter, net voordat het ons gehad vir Ed Sherman, Camera en dan Jeremy Loops, wat sê Wolves. Dis nou so'n 23 minuten na 5, daar is nou nie hoofdtrekke, nie so hoofdtrekke vir morgen nie, is gevolg van die vakantiedag, natuurlijk ook vat hulle ook so'n bykie af vandag, maar kom ons kyk so'n bykie na die sokkeruitslag, net so rukkie terug het ons Iran, wat gelijk opgespeel het daar teen in Nieu-Zeeland, dit is 2-2, en vroeger vanmorgen, baie vroeg, het ons Saudi-Arabië wat gespeel het teen Uruguay, daai het die telling ook 1-1 gelijk op geëindig. En ons sien uit na vandag is wedstrijd, dit is lyk my groot enetjie vir Frankryk met Senegal, wat vanavond speel hier vanaf 9 uur af. Dit is die lyk my die enigste wedstrijd wat vandag gaan plaas word, en dan morgen is daar weer heel wat wedstrijde. Suid-Afrika wat dan weer eers lyk my donderdag gaan speel, de Haas hy, dit is hier teen 6 uur die aand wat ons dan weer gaan speel. Hoop ons kan dit dan weer omdraai. Ja, as hier die sokker volg, daar is vir jou paar uitsla wat dit aan betref. Ons sien uit na lekker, lekker sport. En natuurlijk hierdie naweek op pad het ons sommer vrijdag aand het ons sommer die URC eindwedstrijd wat gaan gespeel word. Is ons hoop die bulle gaan om dan deerak. En dan saterdag het ons sommer twee springbok wedstrijde wat sommer so achter mekaar gaan wees. En dit begin al hier van, ek dink is een eerste kant af. Wat ons gaan oorskakel is die bokke, sal ek sê, A-span teen Zimbabwe speel, en dan is dit die Barbarians wat ons gaan aanpak laatmiddag. So ons het lekker rugby op pad, ek moet sê, dan sien bykie uit na bykie springbok rugby vir een slag, dit gaan lekker wees. Ek het vir Westlife hierna wat sê pop pop baby.
1: Your community station, this is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Klink of hulle pret gehad het met die opneem van die liekie Blackbirds, in Afrikaanse groep met die liekie Home, voordat gaat James by met Let It Go. So 20 minute voordat ons by 2 uur kom hier op Helleberg FM, as gevolg van die vakantiedag, jeugdag, is daar nou nie een nuusbulletin om 2 uur nie, net lekker muziek om ons teer hier die lekker rustige dag te vat.
1: Alright boys, crouch, touch, engage!
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
4: Helderberg FM 93.6.

0: So 3 in 'n ry, hierdie is Dance Cut Me Good. Voor het gaat John Belch rom lang laas gehoor. Ek dink ek mis maar net jou hart. En ook gaat Simply Red, so Fairground. Amper kies 19 minute voordat ons by 3 uur kom hier op Helleberg FM. En na muziek van Connell Cruz.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer. While stocks last, Boxer price knockout.
2: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Into the Wild, Connell Cruz on Helderberg FM. Before that, Dance Got Me Good. State from my home, tot ziens te sê. Yes, that's your daily date with me for today, Christy. Made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet dit baie geniet, Mika Alexander, volgende saam met jou in die plek van Jan Willem, Afternoon Drive. Ons het nog so 'n klompie liedjies, mooi liedjies wat ons vat na 3 uur toe en dan's Mika saam met jou tussen 3 en 6. Geniet die res van jou jeugdag. Lekker rus. Ek sien jou weer môre 12 uur hier op Helderberg FM. Veilig wees.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Ons is nou verby. Was net jou besluit.